word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Nou ja, hier op Oram Kat Radio glo ons aan goeie musiek van goeie sangers. Geniet die volgende ene van Amy McDonald, Mr. Rock and Roll.

0: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke Dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

0: Lekker ingewis daar, Pieter. Pieter Paps acteur gehouwe.
1: Ja, weet je, dis lekker vir a, kijk, niks wat met Norika sin nie, maar ek meen donderdagmiddag, dis a...
0: Lourika, hoor.
1: Wat het ek nou gesê?
0: Lourika.
1: Ok, Lourika.
0: Lourika, rauw.
1: Ka. Nee, want ek meen vir a donderdagmiddag show, ons hou een bykie levendig, ne?
0: Dis, ja, dis, dis, dis. Op hierdie dag, nee, lang terug, in 1945, many, many moons ago, nog voor ons kompa geboren is, nee?
1: Ja.
0: Toe pleeg Adolf Hitler selfmoord.
1: Ach, sies toch.
0: 30ste April 45 het hy selfmoord gepleeg. En baie mense gehelp, maar ja. Op hierdie dag 1940, nog voor dit, nee, toe het Air New Zealand, toe was hy bekend geweest as Teal, nou, die lugrederij, die eerste vlug vanaf Auckland na Sydney gehad, en dit word later die eerste lugrederij in die wereld, wat warm water tydens vlugte kook, om kliënte warm thee en koffie aan te bied.
1: My genade.
0: Nou, Zeeland het actually begin met koffie en thee vliegtuig.
1: Ja, ja, ek meen, dis is deesdae standaard.
0: Ja, dis ek op hierdie sin.
1: Ja, uitlik verkies jy ons deesdae meer daai limonade
0: ken, hè? Laaf en laaf en isie, lang vlug. Ja. Ook met 93 toet CERN, is 'n CERN, het hulle die broncode van die wereldwye web vrygestel, het van allemaal nou free gemaakt, die www broncode is vrygestel op 30 april 93.
1: Ek het nie idee wat het is nie.
0: Dat jy internet verniet mag gebruik, jy betaal vir die connectie.
1: O, ok, onthou maar net, ek is ons nou technologisch bykie achter, hoor.
0: Ook op die dag, 30ste april in 1963, kom maar liekie uit Blue on Blue. Gewolde liekie gecomponeerd dier Bert Bacharach of soietsie, met liekie dier Hal David. Eerste opname, die vrygestel gewees dier Bobby Vinton, april 63, ondersteun dier Bert Waar daar gaan die aan van sy van. In sy orkees. Toe put in sy enkelsnit 13 weke op die Billboard Hot 100 trefferlijst teruggebring. En op 6 juli 63 voor die hoogste punt nummer 3. En terwyl het nummer 2 was, of terwyl het nummer 2 op Billboard sy Middle Road Singles trefferlijst bereik het. Nou, Wint in sy enkelsnit was ook een groot treffer van baie ander lande. En sy liekie is nummer 42 gewees op die Billboard sy einde van die jaar ranglijst Top Records of 1963. So, die liekie genaamd Blue on Blue, op ons blauw thema vandag.
1: Ja, blauw, blauw.
0: Is vandag 63 jaar oud.
1: Kan jy oor vertel? Ek het nie geweer het kleertje bestaan so lang nie.
0: Uitlink so op rankwadradio.co.za

0: ou treffer daai gewees, hè?
1: Ou treffer, maar weet jy Jannie, dit het my nou, ek weet nie hoekom nie, maar my onmiddellik laat dink aan die verkeersmense, jy weet, ek moes hou maar by die Kentucky Blue, ek gaan nou nie uitbrein, jy nou adverteer ek dalk.
2: Iets van die kolonel.
1: Ja, dis iets van die kolonel, maar ons bly daarby, hoor.
2: Vertel my, ons hoor.
1: Van wat?
2: Van die kouwe. Jou been trek. So, by the way, jy is het ingesê op Facebook nou hierdag, toe was thema is blue.
1: Ja.
2: En die keer is ek given, ek gaan al wees.
1: Ah, ek weet precies, ek weet precies.
2: En is dit song nog, as ek hem weer gezegd betaal, maar ek is nog een liekie. Ja.
1: En ek het hoeka op Facebook gesê, want ek het ons gevra dat hulle
2: voorstellen gee,
1: hulle kan voorstellen gee, maar ek het hulle gesê, hierdie liekie is heel definitief. Eerste gekies, heel definitief. Eerste. Dan sê
2: ek. Wie is naam te sê, allemaal weet natuurlijk waar, van waar sou ons uit, so.
1: Natuurlijk.
2: Ja, exactly.
1: Dus hier van Jagdkamp, direct van Jagdkamp Pap & Grill in Nylstroom
2: in Noord-Transvaal.
1: Ou Noord-Transvaal.

Hij zal mij horen. Hij vraagt het eens, Lorenz, blij op mijn spoor. En geef een naastboord, hij kop omhoog. Dan vraag je mij voor wie ik stier.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Dat is een moeilijke geweest, nee. Maar een moeilijke geweest, nee.
1: Nog altijd, nee.
0: Blauw van Anders Wiegers geweest, nee.
1: Ja, beautiful.
0: Een fijne dames aan.
1: Ja, ja. Nog bye, bye, altijd. Bye. Rustig, mooi.
0: Echt, op wel eens die we gestuurd hebben, zal ik in blauw, blauw lucht.
1: Ja.
0: Ik in aan een blauw, blauw lucht, like, maar ik heb weer radio speelde.
1: Nee, moet niet alsjeblieft niet, Jannie. Dat is perken.
0: Maar ik geef jou blauw, blauw lucht in dan, of jullie van Jan Blauwkaas. Jan Blauwkaas.
1: Dat zei.
0: Boersje, op pad naar Grans Likkie voor die week. Grand Cameron's Likkie voor hierdie week op Ramkat Radio.co.za. Is voor jou blauw, blauw lucht, maar die is gewoon weer halen.

0: gonna do. Honey, lay off of my shoes.
1: Alright, sorry, dat is 5 nieuwe DJ's geworden. Dat is 5 nieuwe DJ's. En dan is het nu voor mij dat is 5 nieuwe. Die 4 nieuwe is 5.
2: Hoe is kiezen? Ik heb het verkeerd verteld. Onthou.
1: Schor, ons ging met de spoed.
2: Ja, maar onthou die ouderom te. Bij mij tel en hoor. Ik weet niet waar is jouw verskoning.
1: Ik zeg het, bye.
2: Lekker aan.
1: Dit is altijd voor iets van ons aangebied vanaf Gittenpaar. Dier André en Hanley van Rooyen. Stay tuned for that. Pas je op 1 tot ziens.

Joe Nichols geweest daar met Tequila Makes a Close Fall Off. Op Ramkat Radio open 7.7. Wat jou, Vicky Bart, ook bekend is weer Maywood met Give Me Back My Love. Dan vir jou Brad Paisley, Riverbank. Dan vir jou Bobby Angel, die koning van country in Zuid-Afrika, met Terug by My Mense. Drie na rij op Ramkat Radio klink so.

Opeens een Bobby Angel geweest, duifje Robert Engelsman met terug bij mij mensen. Op wat voor weer is er archieven uit, het is een dier. Alan Jackson met Back to Amarillo. Dan af je Kenny Rogers, Daytime Friends en Nighttime Lovers. Dan af je een beetje later Danny Barbara Ray, de Queen of Country, de koningin van Continental Afrika met Rose Garden van Lynn Anderson. Lynn Anderson is in 2006 op die datum vandaag 20 jaar geleden sy gearresteerd vir dronk bestuur in Amerika. Net so, hoe het jy gesê op een van sy opgeneem programma wat nou, die maak nog aan was, net hulle sy inlichting, maar ok, net jy laat weet, Lynn Anderson is gearresteerd geweest vir dronk bestuur vandag 20 jaar terug, en nou syng Barbara Emma vir jou Rose Garden, ek weet nie of sy al uit is nie, maar ok. Jy gaan vir jou Alan Jackson, Kenny Rogers en Barbara Ray, 3 in die rij, Radio.

Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

Dis die queen geweest daai van country muziek in Suid-Afrika. Die koningin geweest daai Baba Ray met Rose Garden op Rapkat Radio op co.za. Nou, queen of ook al, natuurlijk altijd iemand se ma. So, onthou natuurlijk morgen aan, het is ons maandag, het is die eerste maandag op pad na volgende sondag se moedersdag toe. So, morgen aan, het is ons maandag, is die speciale moedersdag uitsending morgen aan. En die morgen aan is volgende week, want is nou na moedersdag. So, morgen aan, so dit was maandag, is een speciale moedersdag uitsending van Pieterse kant af, net hier op ramkatradio.co.za. Jy mag het nie mis nie, morgen aan, is 7:09, dis was maandag, saam Pieter de Plessis, hier op Ramkat Radio. Op wat vir jou, kreeg ek kiss and come saam met Monty Jackson, Blue Eyes Crying in the Rain, dan af vir jou, We Should Be Together van Alan Ladd, en dan vir jou Mel Daniel, Baby Got the Blue Jeans On. Drie in de rij, op Ramkat Radio. Hulle maak so en lekker luister.

Meldde je Mel Daniel geweest of you met Baby Got Her Blue Jeans On. Een paar verhaallijkje van Toby Keith. Hij is al 2 jaar geleden al overleden in februari maand. In februari maand hebben we overleden 2 jaar terug in 2024 aan kanker. Courtesy of the red, white and blue. Die vlag van Amerika. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. Zeker maar John Deere. Dan voor jou ook bekende Tony Christie. Moonlight and Roses. Drie in de rij op Ramkade Radio. Letterlijk naar jullie drie is mooi in de rij. Daar is niet een ad tussen.

Laatste muziek is daarvoor gesing door Tony Christie geweest, die Moonlight and Roses op ramkatradio.co.za. Nou, gister, die 2 mei het ons, ek het gisterochtend, ek het net na 12 begin sing, eerste keer, Naboom, by die Polani Park, met hulle Polani Park feestdag fondsinsameling geweest vir die kleuterskool vir gesin met kinders. En ek het gesing met Tommy Lance, met Ankie, die Sikkat is ook al gesing, en Marius Dippenaar, en ja, ook gisteravond weer opgetreden by die jachtkamp, is ek om die stem nie vandag, vanavond so skerp is nie, maar ja, ook gisteravond nou by die jachtkamp gesing het, en die ou met klank kon doen het, Frans van Steenkamp, hy is ook een baie bekende klankman in die bedrijf, en hy het ook een paar keer al my heel kom mix, en elke keer dan, weet hy, mas nou, ek gebruik een sekere intro, wanneer ek begin sing, en gisteravond toe ek nou, die derde keer moet gaan sing het weer. Sê ek, maar ek wil net vir hom sê, as ek met die liekie wil begin, want die liekie het een baie, in sy taal, baie loud intro. So hy sê die slide van die mixer op een sekere level, een sekere vlak, en ja, dan klink die klank oorverdovend hard. Maar ja, die latte speel mooi saam, en die klank speel mooi saam. Maar ek het besluit, ek gaan nou vanavond vir jou die, wel, dis een remix gemaakt door DJ Baron, waar Steve Hofmeyer om sing, en die vir gehad om te dank in contact om te kry, om self te gebruik by die lewendige optredes, en vir die intro nou, waarvan Steve al klaar die intro sing, en dan sing ek die liekie, en ja, so, hierso is nou die een wat Steve om rechtdeur sing, op Ramkat Radio, dan altyd vir jou vir Chris Stoffersen met Mio Papi McGee, en dan vir jou ou bekende van ABBA, van Swede af, Fernando, trainerij op Ramkat Radio, maar eerst vir jou dan nou die liekie waarmee ek gewoonlik my concerte begin.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweek pret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Ebba geweest al veel met Fernando op Ramkat Radio. Pas je Zac Brown Band, Every Little Bit. Dan af je Peter Thomas, want hij ook nog een bekende zijn treffer geweest. Raindrops Keep Falling On My Head. Ik zie die, mijn voorns even mij, die erin gaan binnenkort opklaar. Vandaag het ons een lekker warm dag gehad in Nelstroom. En als een wolkje of twee in de lucht geweest, zou ik niet gaan eraf, niet. Maar niet vandaag gaan reden, niet. So, het gaan binnenkort op, maar die voorns zit op, maar dit niet vandaag gaan reden. So, niet laat weer voor Samsung. En dan op wat heb ik dit nou, een liedje van Johnny Cash, kan ik geloven. I Won't Back Down. Ook bekende liedje. Gesing vanavond, dear Johnny Cash. Is voor jou Zac Brown Band, dan voor jou BJ Thomas en dan voor jou Johnny Cash. Drie in de rij op Ramkade Radio.

Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivier Oord net buiten die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat radio groot makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buiten die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Andrei, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die vrijdag skop ons af met levendige uitsendings en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en levendige muziek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lach en muziek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat radiofees, beslis een vir die boeke.

Crouch Profit Managers, ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Lonestar gewees daar. Lonestar met Amazed op ramkanradio.co.za. Op het weer heb ik hier drie abitjes. Eerst vir jou rikkie genaamd No Shoes, No Shirt, No Problems van Kenny Chesney. En dan af jou Blackjack Billy, The Booze Cruise. Dan vir jou Raise Your Bottle van Aaron Watson. Drie naar jou patte van onze laatste enige toe. Of van onze Rampart Country. Ramkanradio.co.za zondag aan de 6 tot 8 saam met my Jannie. Net hier op die radio. Gaan even jou Kenny Chesney, dan af jou Blackjack Billy, dan Aaron Watson. Drie in de rij. Lekker luister. Hulle dink so.

Liedjie geweest daar van Aaron Watson, was Aaron Watson geweest daar met Razor Glass op Ramkat Radio.co.za. Mykie vir Ankwies, daai pas op hulle geweest, gemeek selfs weer eerskomende donderdag met die Gooi Midi Show, Sam Pieter, en ons thema hierdie week, onder andere, moet jy maar, nee, kom ons maar, moet hom maar raai donderdag, ja, en niks vooruit voorspel nie, jy moet maar die thema raai donderdag, te ons uitsaai, so, lekker vir jou, nee. Right, so donderdag, middag 5 tot 7, tot weer Gooi Midi Show, want dan morgen aand, die Moedersdag thema, morgen aand, tussen 7 en 9 van Dismos Maandag, aangebied die Pieter Duplessis, ook al die pad van die selfstadleef waar ons nou in sit, hier by die jachtkamp, pap en grol. En dan het ook nou dinsdag aan die Techno Tuesday van Tersius, wat deesda op die radio uitgesaai word, as ook op TikTok live, as jy op Tersius handel gaan op TikTok, kan jy sien wat gaan aan die atelier te wille uitsaai. En ons is, ons sal een dag sal ons hier gooi met die show op TikTok live hier, gooi vir so half uur of wat of vir uur. Moet ons? Weet nie. Anyway, wel is wel om te zien op wat van de band van Zuid-Afrika af. Bouw ik in een band genaamd The Dream Merchants. Pas je veilig weer de volgende keer toe. Gaan even Billy Forrest en Bobby. Wat is je van de weer? Maar gaan even jou. Liedje van The Dream Merchants op wat Crank the Rain. Make you voor die aand geweest weer eens. Pas je veilig weer. God bless. Lekker week voor jou en goodbye.

0: in your face, all over the place.
1: We're online 24/7. 24/7.
0: You're listening to the hottest internet station.
2: Jy's ingeskakel by Ramkat Radio en jy luister na iets van alles. Ag, en sommer nog baie meer met Andre en Hanlie van Rooyen elke donderdag aand van 7 tot 9 na middag.

spitbulls as vanghonde in Amerika gebruik vir semi-wilde beeste en varke. Nou ek weet, hy wilde varke van hulle was wilde varke. En om varke te jag en vee aan te drijf en as families se metgeselle. Pitbull terriers vervul suksesvol die rol van geselskapshonde, werkhonde, atletiese sporthonde, gewigtrek, Franse ringsport, tophond, politiehond en therapiehonde. Pitbull terriers maak ook die meerderheid honde uit wat vir onwettige hondegevegte in Amerika gebruik word en boonop rapporteer wetstoepassings organisaties dat hierdie honde vir ander onheilspellende doeleindes ook gebruik word, soos om onwettige dwelmbedrywighede te bewaak en dit word gebruik teen politie en as aanvalshonde. Nou in een poging om die gevechtsreputatie van die pitbull type honde tee te werk, het die San Francisco Vereniging vir die Verkoming van Wreedheid teenoor diere in 1996 Pitbull Terriers herdoop tot Sint Francis Terriers met die hoop dat mense meer geneig sal wees om hulle aan te neem. Ok, dit het toe gebeur en 60 temperament gekeerde honde is aangeneem totdat die program gestaak is nadat verskeie van hierdie niet aangenome pitbull honde katte dood gemaak het. Die New York City Center for Animal Care and Control het een soortgelijke benadering in 2004 probeer en hulle het die pitbulls herbenoem as New Yorkies, maar die idee laat vaar in die aangesig van die oorweldigende openbare oppositie. Nou die algemene, wel noem het temperament dan, van hierdie honde, word beskryf dier die United Kennel, wat het ek gesê, United Kennel Club, ne? Hulle beskryf dit as volg, van die Amerikaanse pitbull nou. Die noodzakelike kenmerke van die Amerikaanse pitbull terrier is krag, selfvertrouwe en lewenslus. Hierdie ras is gretig om te behaag en is vol enthousiasme. Omdat die meeste American pitbulls een mate van hondeagressie toon en as gevolg van sy krachtige lichaamsbou, benodig die American pitbull eienaar wat sorgvuldig socialiseer en gehoorsamheid in die honde sal oplei. Die ras is natuurlijk, wel sy natuurlijke ratsheid, maak dit een van die meest bekwame hondeklimmers, so een goeie heining is een moed vir hierdie ras. Hulle vaar baie goed in prestatie by inkomste vanwe sy hoë vlak van intelligentie en sy gewilligheid om te werk. Die standaard wat deur die organisaties en Old Family Red Nose Registry, nou die Old Family Red Nose is ook een type pitbull hond, julle ken hulle, die rooie honde met die rooie neuse en die breë gesig en sovoorts, nou word hierdie standaard opgelê. Hulle beskou agressie teenoor menslik as een diskwalifikasie factor gedurende skoue. Soos die hond by een skou ingeskryf word en hy het agressie teenoor mense, is hy onmiddellik gediskwalifiseer. Die American Preservation Dog Registry standaard wys daarop dat die temperament heeltemal betroubaar moet wees met mense. In September 2000 het die Verenigde State se sentrums vir siektebeheer en voorkoming, hulle word genoem die CDC, studie gepubliseer wat hondebytverwante sterftes, menslike dood veroorsaak deur hondebytbeserings. Ondersoek het om die rasse van die honde

50 jaar tydperk gestudeer en om beleidsimplikaties te evalueer. Die studie het 238 sterftes tussen 1979 en 1998 onderzoek waarin die ras van die hond bekend was. Dit het bevind dat die data aandui dat Rottweilers en Pitbull type honde verantwoordelik was vir 67% van die menslike hondbyt verwante sterftes en die in die tydperk het dat het uiters onwaarskynlik was dat hulle op enige ander verantwoordelikheid of verantwoordelik was vir byna 60% van die hond buite. So, dit sê basis dat wanneer hulle buite is het ernstig, dan is het doodgevalle gedurende die selfde tydperk. So, dit blyk dus dat daar die ras-spesifieke probleem met mens sterftes is. Die artikel het echter voortgegaan en ook daarop gewys dat sorg gedra moet word om gevolgstrekkings op grond van hierdie data te maak. Omdat, eerstens, het die studie waarschijnlijk slechts so wat 74% van die werklike fatale gevalle gedek. Nie alles is aangemeld nie. Tweedens, records van die gevalle was moontlik bevooroordeeld deur die geneigtheid om media met aanvalle deur sekere rasse bo ander te rapporteer. Nou juist omdat die pitbull so 'n vicious hond beskou word, as hy iets doen, word het gerapporteer. Ander honde word het doodgesmeer. Nou derdens, dit is nie altyd eenvoudig om een hond sy ras te identificeer nie en records kan bijvoorbeeld of bevooroordeeld wees om bekende agressieve rasse aan te meld. Ja, as daar iemand doodgebyt is dier een hond en hulle is nie seker wat er soort hond het is nie, is die media geneig om sommer die naaste ene te gryp en omdat die reputatie daar is, noem hulle dit sommer maar een pitbull of so iets. Vierdens, dit was nie duidelik hoe om gemengde rasse te tel nie. En laastens of vijftens, sulke rasse is traditioneel in hondegevechte gebruik teen een veel hoër percentage as ander. Kom ons luister vannacht na Glenys Lynn, as hy sê, hi Casanova.

Dat is hy, snij sy af. Die vrolijke Glenys Lynn, saam met die Four Jackson en Jill, nee, sy was altyd so opgewek, die vrou. Nou stap ons aan en ons kom by, jesse, ek sal vandag moet praat en baie moet praat. Ek gaan slikke water so tussen en vat, so verskoon maar, want hier is een program met baie feite en baie praat. So ek sal die plate ook een bykie uit mekaar uitrek. Is pitboele dan gevaarliker as ander honde, is een vraag, ne? Nou, terwyl sommige studies betroubare data aangebied het, wat daarop dui dat pitboele meer gereeld byt en aanval as enige ander honde, het ander betroubare studies hierdie bevinding weerspreek deur te bepaal dat een hondse ras nie sy geneigtheid tot agressie bepaal nie en dat pitbulls nie aansienlik meer agressief as ander honde is nie. Enige hond, insluitend geliefde getrouwe of gouwe retrievers en skootontjies kan byt as dit deur die regte omstandighede uitgelok word. Dit gesê word pitbull aanvalle kan baie skade veroorsaak as gevolg van hulle grootte, sterkte, vooral hy krag en vastberadenheid. Pitbulls het ook een ongelooflike sterk kakebeen wat hulle in staat stel om hulle teiken vast te klauw, wat daartoe lei dat baie slagoffers van die pitbull buite so sê die hond los nie. Nou ja, hulle noem het ook sommer, ek sien in baie gevalle, sê hulle hierdie ook kry lockjaw, as die pitbull vastbyt, dan kry hy lockjaw, hy los nie. Nou daarom kan pitbull aanvalle meer gereeld aangemeld word, omdat slagoffers ernstiger beseer is en meer medische hulp nodig het. Intussen, as een piep klein nou chihuahua jou aanval, is die hond te klein om baie skade aan te rig en enige beserings kan waarschijnlijk sommer by die huis aangespreek word en dis glad nie nieswaardig nie. Nou, die tweede vraag is, is pitbulls onvoorspelbaar? Nou, deur die jare het ons baie stories in die nuus gehoor oor hoe een pitbull wat om sy hele leven lang perfek gedra het, skielik met rampspoedige gevolge op sy eienaar gekap en sy eienaar op sy eienaar gedraai het. Wanneer hierdie aanvalle aangemeld word, word daar dikwels gesê dat die hond nie uitgelok is nie en dat die aanval uit die niet gekom het, terwyl ons nie kan praat van die innerlijke werking van die gedagtes van elke pitbull daar buiten nie, sê kinders dat pitbulle nie meer of minder onvoorspelbaar is as enige ander hond nie. As 'n hond aanval, is dit waarschijnlijk veroorzaak deur pijn of iets wat hom uiters ongemaklik gemaak het of en aangehuts het op daardie manier. Om te verhoed dat aanvalle plaasvind, moet troeteldier eienaars hulle honde se lyftaal kan lees. Ons is nou so ruk terug het ons mos al die lyftaal tekens van honde gehad en dit is ontzaglik baie, maar die hond, hy praat Afrikaans, hy praat jou taal, hy sê vir jou alles wat jy wil weet. Ok, hulle lyftaal kan lees om te identificeer wanneer hy dalk geactiveer voel voordat dit eskaleer na agressieve gedrag. Nou, pitbull aanvalle kan vooral onvoorspelbaar lyk as gevolg van onvermoe om die honde sy lyftaal te verstaan en as gevolg van die krag waarmee die hond kan aanval of byt. Hier is een statement wat sê pitbulls is geteel om gevaarlik te wees. Nou, dit is waar dat baie pitbulls geteel is om in hondegevegte gebruik te word. Gedurende die 1700s is pitbulls gebruik in die bose sportsoorte van beer en bulaas wat ons net beskryf het, waar die honde opgeleid is om een wilde dier aan te val wat wreed aan een paal vastgeketting was. As daar as gevolg van hierdie geskiedenis van gevegde neem mens dikwels aan dat hierdie honde gevaarlik is en doodmaak bloot omdat deel van hulle DNA is.
Pitbulls het ook echter baie gelukkiger geskiedenis wat geen bekleierij behels nie. Vanweer hulle kracht en dreigende voorkom is hulle dikwels as waghonde gebruik om na die kinders op boerderij eiendomme om te sien en die beeste te trop of gebruik om karre met zwaar vrachte te trek. Op hierdie tydstip was pitbulls bekend as sagte maar vriendelike metgeselle vir kinders. Niemand was bang vir hulle pitbull sou of hulle kinders byt nie. As gevolg van hierdie ras se intelligentie en vasberadenheid het dit eenvoudig 'n werk nodig om te doen om te floreer en daardie werk hoef nie doodmaak of beklei te wees nie. Verlede pitbulle was vriendelik en geliefde familiehonde en was selfs in besit van bekende historiese figure en bekendes, insluitend dan Helen Keller en Teddy Roosevelt. Lyk my hierdie Roosevelt was een kranige hondeliefhebber en elke kort in verskillende hondsoort bekendheid en sukses verwerf in geliefde advertensieveldtochte en rolprente in die 20ste eeuw. Daarom is het belangrik om die veelzijdige geskiedenis wat pitbulls deel in acht te neem, voordat jy aanvaar dat hulle net gedeel is om te veg en dus gemeen en kwaadaardig is. Een pitbullse opvoeding maak een verskil. Sit een vraagteken daar achter. Nou, mense sê dikwels hoe pitbull optree hang af van sy eienaars en opvoeding, wat regtig waar is vir enige troeteldier. Dit is een situasie waar natuur versus die koestering te sprake kom, terwyl een hond sy genetica dit moontlik kan predisponeer om op ongewenste maniere op te tree, is gene die enigste faktor wat in die spel kom wanneer een hond sy persoonlikheid gevorm word, of althans dis nie die enigste faktor wat in spel kom wanneer die persoonlikheid gevorm word nie. Honde van enige ras, nie net pitbulls nie, kan grootgemaak word om agressieve neigings te hê as dit is wat die eienaar wil hê of as behoorlike grense nie tydens opleiding gestel word nie, maar wanneer honde grootgemaak word met konsekwente opleiding en positieve ervarings vanaf wanneer hulle jonk is, kan kleinkies van enige ras wonderlike metgeselle en betroubare familie troeteldiere maak. Om 'n poging aan te wend om jou honde en hondjies behoorlik te socialiseer, is vooral belangrik om jou troeteldier die regte manier te leer om rondom ander honde en ander mense op te tree en te voorkom dat agressieve gedrag tydens volwassenheid manifesteer. As jy agterkom dat jou hond tekens van agressie toon, raadpleeg dadelik 'n professionele afrigter of 'n betroubare veearts om die gedrag te stop voordat dit erger word of 'n gewoonte word. Nou die term pitbull verwys na 'n hond met sekere eienskappe eerder as 'n spesifieke ras. Oor die algemeen het die honde breekoppe, die wat na verwys word as pitbulls, breekoppe en gespierde liggame. Nou pitbulls word geteken weens hulle geskiedenis en in hondegevegte. Hondegevegte dateer uit ten minstens 43 CE. Nou, ons het net so vinnig daaraan geraak, toe die Romeine Britannia ingeval het, en beide kante het veghonde na die oorlog gebring. Die Romeine het geglo dat die Britte het een beter opgeleide veghond en het begin om die honde vir gevegte te vermaak vermaak te voer en later uit te voer, waarin die honde gemaak is om teen wilde diere insluitende olifante te veg.
Vanaf die 12de eeuw tot die 19de eeuw is honde gebruik om teen bere en wille wat vastgeketting is in lokkas te veg. In 1835 het Engeland aas verbied, nou die aasdiere wat vastgeketting was, verbied, wat toe gewildheid van die hond op hond gevegte verhoog het. Want nou veghonde het in 1817 in die Verenigde State aangekom, waarna Amerikaners verskeie rasse gekruis het om die Amerikaanse pitbull te skep. Die United Kennel Club het die gevegte onderskryf en skeidsregters verskaf. Hondegevegte was wettig in die meeste Amerikaanse state tot die 1860s en dit was nie heeltemal verbode in al die state tot in 1976 nie. Vandag is hondegevegte een misdrijf in al 50 state. Nou, ons criteria of ons statistiek kom meestal dan uit Amerika, want dis waar die studies gedoen was. Hier in Suid-Afrika het ons nog nie veel studies gedoen, specifiek met cijfers en al daai nie. Dis ook om ek die Amerikaanse cijfers noem. En, maar dit, die oogmerk is nou om dit in Suid-Afrika alle wetgeving toe te pas, so, maar ons het nie statistieke nie. Nou, vandag is hondegevegte een misdrijf in al 50 state. Alhoewel die gevegte in onwettige ondergrondse plekke floreer. Meer as 700 stede in 29 state het ras spesifieke wetgeving, terwyl 20 state nie ras spesifieke wetgeving toelaat nie. En dit is nou natuurlijk honderrasse wat hulle van praat, en een laat geen nieuwe een van die wette laat geen nieuwe wetgeving na 1990 vanaf april 2020 toe nie. Nou 12 lande in Europa, sowel as Australië, Kanada en sommige dele van Verenigde State, Ecuador, Maleisië en Nieuw-Zeeland, Puerto Rico, Singapore en Venezuela het een of ander vorm van ras-specifieke wetgeving oor pitbull-type honde ingestel, insluitend Amerikaanse pitbull-terriers, wat wissel van rechtstreekse verbod tot beperkings en voorwaardes op eienaarskap. Verskeie state in Australië plaas beperking op die ras, insluitend verpligte sterilisasie. Pitbull terriers word verbied in die Verenigde Koninkryk in die Canadese provinsies. Nou, moet ras-specifieke wetgeving, wat eindelijk verwys na pitbull, verbod ingestel word. Nou die BSL, dit maak Breed Specific Legislation, BSL, ras spesifieke wetgeving, maak gemeenskappe veiliger. Een doel van BSL is om honde aanvallen op mense, honde en ander diere te voorkom voordat dit gebeur. Mense is soms verbaas om uit te vind dat PETA, dit is ook so organisasie wat ten gunste van honde optree en van diere optree oor die algemeen, maar dat hulle, die PETA, sogenaamde ras-specifieke beskerming vir pitbulls ondersteun. Spesifiek wetlike vereistes dat alle pitbullhonde gesteriliseer moet word, trouwens PETA bepleit verbod op die teel van alle honde, insluitend pitbull, aangezien die teel van enige honde onwettig moet wees, solank miljoene elke jaar in dierenskuilings doodgemaak moet word, maar omdat hulle nie huising kan kry nie. Maar meer as enige ander ras is pitbulls in krisis en het hulle nou hulp nodig. Hulle staar systemiese, meedoenlose mishandeling en verwaarloosing in die gezicht. Hulle is ook die honderras wat die meeste verlate is of geabandon word.
en gevolglik moet 10,000 pitbulle elke jaar in skuilings doodgemaak moet word. PETA bevorder die aanneming van hawelose diere uit skuilings en hulle is nie en was nog nooit ten gunste daarvan om pitbulls uit huise te neem waar hulle as lede van die familie gekoester word nie. een slikkie water. Nou, die honderras word gesien as een macho status symbole. Hulle word uitgetart, mishandel en as vertoonstukke gebruik en hulle bereik of hulle betaal uiteindelik 'n dierprys daarvoor. Omdat daar ras spesifieke redes is waarom mense hulle misbruik, moet hulle ook om ras spesifieke redes beskerm word. Die stryd teen pitbull beskerming maatreels help nie pitbulls nie. Om te vereis dat allemaal gesteriliseer moet word, beteken dat minder in beledigende verwaarloosde huise gebore sal word en dit is so eenvoudig soos dit. Sommige mense wat hulle self pitbull voorstanders noem, skree baie vannacht discriminatie by die blote vermelding van die ras-spesifieke wetgeving. Maar sou dit echt rechtig erger wees, het honde soos bijvoorbeeld Senai, Melissa, Diamond, Dallas, Angel en Dynasty, as hulle dan nooit gebore was nie. Sou dit erger gewees het? PETA ondersteun een verbod op die teel van pitbulls en pitbull mengsels, sowel as die streng regulasies oor hulle voorsorg. Insluitend een verbod om hulle vaste ketting, natuurlijk. Nou, wette soos hierdie is nie ras-spesifieke discriminatie nie. Dit is ras-spesifieke beskerming. Hulle verhoed dat pitbulls gebore word om net uitgebuit, verlate en mishandel te word. En met 3 tot 4 miljoen diere wat elke jaar doodgemaak word, weens een gebrek aan goeie huis, is daar eenvoudig geen rede om meer honde van enige ras in die wereld in te bring nie. As jy van jou pitbulls hou, help hulle. Werk vir sterilisatie, vereistes en ketting, anti-ketting wette. Dring daarop aan dat mense wat hulle honde vastgeketting hou, hulle as lede van die gesin binnenshuis laat woon en meld altyd mishandeling en verwaarlosing aan. Pitbulls het al die vriende nodig wat hulle kan kry. Ras-spesifieke wetgeving, BSL natuurlijk, is een kombers term vir wette wat sekere honderrasse reguleer of verbied in een poging om honde aanvalle op mense en ander diere te verminder. Volgens die American Society for Prevention of Cruelty to Animals, wat daar gesê het, ja, die wette word ook pitbull verbod en rasdiscriminerende wette genoem. Die wetgeving dek natuur of gereeld enige hond wat as een pitbull beskou word, wat Amerikaanse pitbull terriers, Amerikaanse Staffordshire bull terriers, Engelse bull terriers en pitbull mengsels kan insluit. Alhoewel enige hond wat soos een pitbull of een pitbull mengsel lyk, kan dan ook by die verbod ingesluit word. Ander honde word ook soms gereguleer, insluitend Amerikaanse bulldogs, Rottweilers, Mastiffs, Dalmatians, Chow Chows, herdershonde, Duitse herdershonde en Doberman Pinschers, sowel as een mengsel van hierdie rasse. Selfs honde wat bloot na die beperkte rasse lyk. Kom ek druk gauw nog een plaatje in. Ons luister na The Lonely Bull van Herb Alpert. Instrumenteel.

As hy, dit was Herb Albert en hy het gesing oor The Lonely Bull en dit is nog een point of contention, soos hulle in Engels sê, die bolgevechte. Ja, ek glo baie dierebeskermingsverenigings wat nou al daarteen is en dit wil stopsit. Maar, oké, ek het nou maar my mind opgemaak dat ek gaan nie vandag dier die hele program kom oor die Pitbulls story nie, so van hier af aan gaan ek rustig verder lees en tot waar ons kom en dan kan ons volgende keer verder gaan van daar af. Ok, ons stap aan en ons gaan nou volgens die dogsbite.org reguleer die inwerkingsteling van BSL breed-specific legislation, een klein groepie rasse wat een genetische geneigdheid het om aan te val en ernstige ontsierde beserings op te doen, sodat eerste aanvallen dier hierdie rasse afgeweer kan word. Eerste aanvallen dier pitbulls bijvoorbeeld lei bijna altyd tot ernstige beserings. In sommige gevalle is die eerste byt dier een pitbull of een rottweiler al klaar noodlottig. Data wat dier die dogsbite.org ingesaam is, toon dat ten minste 433 fractus weens hondebyte tussen 1 januari 2005 tot 31 December 2017. Van daar die fractus is 284 aan pitbulls toegeskryf, 45 aan rottweilers, 20 aan Duitse herdershonde, 15 tot Amerikaanse bulldogs en 14 tot mastiffs, is allemaal gereelde verbode rasse. Nou, voor BSL in werktreding in Prince George's County, Maryland, was daar 853 hondebyte aangemeld, 108 van pitbull af in 1996. Nou 14 jaar na die verbod op 2010 het die algehele hondebuite met 43% afgeneem en pitbullbuite was 35% laar. In Pawtucket, Rhode Island in BSL, is BSL in 2013 deur 'n regter omvergewerp wat gelei het tot 'n tienvoudige toename in pitbull aanvalle tussen 2013 en 2019. Pro 2. BSL is 'n menslike manier om pitbull teeling en bekleierij te ontmoedig. Na raming word 80% van alle honde gesteriliseer en so wat 20% van pitbulls word echter gesteriliseer. So, en net so wat 38% van hierdie diere word in skuilings, wat in skuilings toegelaat word, is pitbulls, maar die honde is verantwoordelik vir 63% van die skuiling euthaniserings, dat hulle nie huise kry wanneer hulle in skuilings geplaas word nie. Nou, verbod op pitbulle is een doeltreffende manier om te verhoed dat meer pitbulle geteel word en dus meer pitbulle geconfiskeer en in skuilings doodgemaak word, om nie eens te praat om te verhoed dat die honde in vechringe gemartel word nie. Pitbulls is meer geneig om geconfiskeerd te word as of aan een skuiling oorgegee te word of omdat hulle buitensporig selectief geteel word vir veg en dus meer geneig is om een mens, een ander hond of ander diere te passeer of dood te maak. Boonop is die pitbull vechringe dikwels gekoppel aan ander onwettige activiteite, insluitend die besit van en verspreiding van dwelms, wapenverspreiding en aanranding en moord. BSL elimineer of verminder hierdie probleme by die wortel
dier te verhoed dat pitbulls in die eerste plek geteel word, nog minder om die honde toe te laat om opgeleid, mishandel en verwaarloos te word in agressieve gedrag. Pro 3, dit is pitbulls en sommige ander honde is geneties gevaarlik. A statement. Nou, soos Daphna Nachminishoff, which senior president of visie president van wreedheidsonderzoeke vir PETA verduidelik het dat pitboele is een ras-specifieke probleem. So dit lyk redelik om hulle te teiken. Die publiek word mislei om te glo dat pitbulls soos enige ander hond is en hulle is nie, hulle is net nie. Hierdie honde is geteel om bulle en aas dood te maak. En hulle is geteel om mekaar tot die dood toe te veg. Net omdat ons die diereregte organisasie is, beteken het nie dat ons nie bekommerd is oor die openbare veiligheid nie, het die ou gesê in 'n onderhoud. Nou, Brian C. Anderson, PhD, redakteur van City Journal, het verduidelik, die honde is geteel met unieke eigenskappe wat hulle gevaarlik kan maak. Eerstens word die pitbull vinniger kwaad as die meeste ander honde, waarschijnlijk as gevolg van die ras se buitengewoon hoë vlak van neurooordraagstof L-tyrosine. Tweedens is die pitboele skrikwekkend hardnekkig. Hulle aanvalle dier gereeld vir 15 minuut of langer en niks slange, gewelddadige houwe of skoppe kan hulle makkelijk keer nie. Dit is een gevolg van die derde gedragsafwijking die ras se merkwaardige onsensitiviteit verpyn. Die meeste honde wat in een geveg geslaan word, sal die volgende keer as hulle die oorwinnaar sien onderwerp. Nie een verslaande pitbull wat in sy eenmalige oorwinnaar sal skeer nie. Dit het ook met breinchemie te doen. Die lichaam stel endorfine vry en as een natuurlijke pijnstiller. Pitbulls lyk extra sensitief vir endorfine en kan hoër vlakke van die chemikalie produseer as ander honde. Die nadeel nummer 1 van hierdie BSL wetgeving is daar is geen bewyse dat BSL gemeenskappe veiliger maak nie. BSL is ondoeltreffend, omdat dit die resultaat, hondebyt, in plaas van die oorsaak, slechte diere eienaars behandel. Bijvoorbeeld, Miami Dade County, Florida, het een pitbull verbod sedert die 1980s, maar die graafskat skap maak steeds ongeveer 800 pitbulls wat onwettig besit word per jaar dood. Aragon, Spanje, het 5 jaar voor en 5 jaar nadat BSL in hulle wetgeving gestel is, geen verandering in hondebytgetalle gesien nie. Mense wat honde teel of oplei vir onwettige bekleierij of om onwettige activiteite te beskerm, sal hulle eenvoudig tot ander onderrasse wend, soos pitbulls verbied word. Bijvoorbeeld na 2005 pitbullverbod in Council Bluff, Iowa, het die byt van bokser en labrador retrievers toegeneem. Net soos die algemene hondebyt. In 1990, toe pitbulls in Winnipeg, Canada, verbied is, het Rottweiler byte dadelijk toegeneem. Toe die stad die wet in 2000 verander om die ras neutraal te wees, het alle honde buiten afgeneem. Die nadeel 2, BSL, is afleiding van wetgeving en beleide wat werkelijk veiligheidsdoelwitte kan bereik. Nou,
volgens een studie van noodlottige hondebyt tussen 1979 en 96, alhoewel noodlottige aanvallen op mense blyk een rasse-specifieke probleem te wees, pitbullhonde of type honde en rottweilers kan ander rasse byt en sterftes teen hoë koerse veroorsaak. As gevolg van die probleem wat inherent is om een hondse ras met sekerheid te bepaal, bring die toepassing van ras-specifieke verordening grondwetlike en praktiese kwesties op. Noodlottige aanvalle verteenwoordig een klein deel van hondebyt beserings aan mense en behoort dus nie die primêre faktor te wees wat openbare beleid rakende gevaarlike honde dryf nie. Baie praktiese alternatiewe vir ras-specifieke verordeninge bestaan hou belofte in vir die voorkoming van hondebyte. Best Friends Animal Society het drie versagtende faktore in hondeaanvalle verduidelik. 97% van die eienaars het nie die honde gesteriliseer nie. 84% van die eienaars het hulle honde mishandel of verwaarloos. En 78% het die honde as vaghonde of teelhonde gebruik in plaas daarvan om die honde as toeteldiere aan te hou. So, die resultate wat een deel van die statistiek is nou, is dan nie geloofwaardig as gevolg van hierdie navorsing van Best Friends Animal Society. Die SPCA merk ook op dat die ketting en vastmaak van honde buite, een gebrek aan gehoorzaamheidsopleiding, een selectieve teling vir beskerming of bakleierij of risikofaktore vir alle honde aanvallen is. Die wetgeving van swak diere eienskap, eienaarskap, sal meer effectief wees as verbod. Bijvoorbeeld, St. Paul, Minnesota verbied mense wat dieremishandeling of twee of meer keer verwaarlosing aangehaal is om toeteldiere te besit. Ek dink ek moet dit tot daar vat hierdie week en dan moet ek dan volgende week aangaan met die excuse toch, ek dink dit is ook al wat my stem gaan hou is tot hier. So volgende week gesels ons dan verder oor hierdie pitbull probleem of pitbull wetgeving wat beoog word. Nou, ek sê baie dankie vir die saamluister. Jy moet een wonderlike week verder geniet en indien daar een honderras is wat jy graag meer van sal wil hoor, voordat jy dit aanskaf, wees seker om die ras aan te beveel vir een toekomstige program. Ok, ek speel dan uit met, wat sal het wees? Kom ons vat James Blunt met Bonfire Heart en geniet wat julle doen en doen wat julle geniet. See you later, alligators. Cheerio.

Forever Young van Alpha Vol. Nou, dis, hoe sê hulle, inevitable, soos ek op een stadium gesê het, inevitable, dat ek van laas week sy gesprek sal moet herhaal to set the scene, soos hulle in Engels sê. Nou ja, kom, laat ons aangaan met die program en verskoon as dit goed is, of partij van die statements goed is wat julle al laas week ook gehoor het. Nou, volgens die dogsbite.org reguleer die inwerkingsteling van BSL. Nou, BSL staan voor Breed Specific Legislation. Ras-specifieke wetgeving. Ok? Een klein groepie rasse wat een genetische geneigdheid het om aan te val en ernstige ontsierde beserings op te doen of so dat die eerste aanvalle dier hierdie rasse afgeweer kan word. Eerste aanvalle dier pitbulls bijvoorbeeld lei bijna altyd tot ernstige beserings. Die sommige gevalle is die eerste byt dier een pitbull of een rottweiler noodlottig. Nou voor BSL, die wetgeving, in werking trede in Prince George's County in Maryland was daar 853 hondebuite aangemeld. 108 van pitbulle. Nou ek het ook voorheen genoem dat ons gebruik Amerikaanse statistiek omdat daar nog nie soveel navorsing daarmee gedoen is in Suid-Afrika nie, maar ek glo dit kan van toepassing wees. Ok, nou aangemeld 108 van pitbulle in 1996, 14 jaar na die verbod, dit is nou op 2010, het die algehele hondebuit met 43% afgeneem en pitbull buite was ook 35% laar. Nou in Pawtucket, Rhode Island in, is die wetgeving in 2013 dier een rechter omvergewerk wat gelei het tot die tienvoudige toename in pitbull aanvalle tussen 2013 en 2019. Nou Prou, dit is Prou, die pitbull, of die legislatie, die wetgeving. BSL is een menslike manier om pitbullteling en bekleierij te ontmoedig. Na raming word 80% van alle honde gesteriliseer en slechts so wat 20% van pitbulls word geëchter gesteriliseer. En net so wat 38% van hierdie diere is in skuilingstoelates, ek meen pitbulls, ne? Maar die honde is verantwoordelik vir 63% van die skuilingsethanerings, wat meen om hulle, waar hulle uitgesit word. Nou verbod op pitbulle is doeltreffende manier om te verhoed dat meer pitbulle geteel word, of pitbulls, of pitbulle, geteel word en dus meer pitbulls geconfiskeer en in skuilings doodgemaak word, om nie eens te praat van, om te verhoed dat die honde vir vegringe daarin gemartel word nie. Pitbulls is meer geneig om geconfiskeer te word of aan een skuiling oorgegee te word, omdat hulle buitensporig selectief geteel word vir verveg en dus meer geneig is om een mens en ander hond of ander diere te beseer of dood te maak. Boonop is pitbull vegringe dikwels gekoppel aan onwettige activiteite en sluitende die besit van en verspreiding van dwelms, wapenverspreiding en aanranding en moord. Die wetgeving BSL, elimineer of verminder hierdie probleme by die wortel door te verhoed dat pitbulls in die eerste plek geteel word. Nog minder om die honde toe te laat om opgelei, mishandel of verwaarloos te word in agressieve gedrag. Nou die derde voordeel
dan vir hierdie wetgewing. Pitbulls en sommige ander honde is geneties gevaarlik van die diere. Soos Daphna Nachmanovic, senior president, vice-president van die wreedheidsonderzoeke vir PETA, verduidelik uit, pitbulle is een ras-specifieke probleem, so dit lyk redelik om hulle te teiken. Die publiek word mislei om te glo dat pitbulls soos enige ander hond is, en hulle is net nie. Hierdie honde is geteel om bulle te aas. Hulle is geteel om mekaar tot die dood toe te veg, net omdat ons een dierenrechte organisatie is, beteken het nie dat ons, hy praat nou namens

wel gereeld in 15 minute of langer en niks, slange, gewelddadige houwe of skoppe kan hulle makkelijk keer nie. Dit is as gevolg van die derde gedragsafwijking die ras se merkwaardige onsensitiviteit verpyn. Hulle voel niks. Die meeste honde wat in die geveg geslaan word, sal die volgende keer as hulle die oorwinnaar sien, onderwerp. Nie een verslaane pitbull wat in sy eenmalige oorwinnaar sal skeer nie. Dit het ook met breinchemie te doen. Die lichaam stel endorfine vry as een natuurlijke pijnstiller. Pitbulls lyk extra sensitief vir endorfine en kan hoër vlakke van die chemikalie produseer as ander honde, wat natuurlijk maak dat hulle nie pijn so erg voel soos die ander honde nie. Ok, kom ons luister volgens na Ann Lee, dis hier van 1992 se tyd daar rond, en sy sing vir ons Two Times, of soos ek en my seun hom geken het, Tuturu Turu, hier kom hy.

Allee, Tuturu Turu, jylle sal met my saamstem dat die liekie sy naam liewers Tuturu Turu moes gewees het, in plaas van Two Times. Ek meen die tweede keer wat ek die liekie geluister het, het ek al die woorde gekend, Tuturu Turu. En ja, kom ons gaan aan met die traits van die Pitbull. Nou hier gaan ek nou vir julle lees. Dit was in 2017. Juist oor hierdie misverstande oor die Pitbull het die mense spesifiek dan van Bloemfontein saamgestaan en wel, hier is die berig wat hulle geplaas het om mense te lok om aan hulle pretstap deel te neem. Die heel eerste Pitbull terrier bewismakings pretstap gaan eersdaags in Bloemfontein, dit was nou in Oktober, 19 Oktober 2019, in Bloemfontein plaasvind. Die doel van die pretstap is om wanpersepsie rondom die ras te verander. As mense die woord pitbull hoor, dink hulle onmoedelik aan baklei, kwaai, byt, wat uiteindelik nie die geval is nie, sê Jackie Olivier, lid van die Soldiers Against a Dogfighting SAD organisasie. Nou volgens Olivier is Pitbull sy liefdevolste en loyaalste die liefdevolste en loyaalste hond wat daar is en sal hy enig iets doen om sy eienaar tevrede te stel. Mense gebruik die honde en gebruik hulle vir hondegevechte, maak hulle vas, hou hulle aan in klein areas enzovoorts. Daarom wil ons graag hê dat mense die ras moet leer ken en verstaan voordat hulle opinie huldig of een aanhou, meen Olivier. Nou die SAD is die Soldiers Against Dogfighting, het reeds baie pitbulls die kans gegee op een nieuwe lewe en dit is ook rede waarom hulle die pretstap hou, om nog meer van die honde een kans te gee op een nieuwe lewe en een nieuwe begin te gee. Tijdens die pretstap sal daar pitbulls wees wat gered is en aangeneem kan word. Die afstand van die pretstap is net 300 meter en kontant kroeg is beskikbaar, as ook lekker eetgoed. Die geleentheid word saam met die Volksblad se kos en kunstmark gehou. Die stap, die SAP, politie honde eenheid, bied een demonstratie aan en pitbulls gaan geskou word met extra groot Amerikaanse pitbulls uit Johannesburg wat saam gaan stap. Vir diegene wat van muziek hou, is daar ook platenjoggie, okay, dit maak nou nie saak nie. Die bewismaking word op saterdag 28 Oktober 1917 in Moya Estate, amfitheater gehou en begin reeds 11 uur. Die stap is gratis, maar die honde wat saamloop kost dit 1500 rand per hond. Nou, ons wil graag mense aanspoor om hulle honde te bring. Enige hond is welkom, groot, klein, enige honderras. Mense moet asseblief hulle honde bring met die leiband aan en die dag kom ondersteun, sê Olivier, daar sal volop waterpunte wees waar die honde hulle dors kan les. Nou, daar is net een illustratie van hoe mense gepoog het om die wanbegrip wat gaan oor die kwaai wreedaardige pitbulls uit die weg te ruim. Nou, in dieselfde dorp het ons laas week in die nuus gehoor of gelees. Kom ons luister. Uit een nuusberig van laas week lees ek die volgende. Een seun, 8 jaar oud, van Vista Park in Bloemfontein, is by sy huis dood, nadat een pitbull terrier om gister om ongeveer 2 uur die middag verskeer het. Hulle noem sommer verskeer, hulle sê nie net aangeval en gebyt nie. Nou, Luitenant-kolonel Tabu Kofane
politiewoordvoerder sê die hond wat aan die bure behoort, het na bewering uitgekom en oor die heining tussen die twee huise gespring. Hy het daarna die kind wat alleen gespeel het aangeval. Nou, die kind het wonde aan sy nek en bors opgedoen en is op die toneel doodverklaar. Paramedici en politie was op die toneel. Nou, Lawrence Chabedi, paramedicus, het op een noodoproep van die kind, van een kind wat dier een hond gebyt word, gereageer en met die aankoms het hy die kind doodgevind, maar hy het die, in die by die motorhuis gelê. Die paramedicus het die hond met bloed bedek was, gesien en wou hom van kant maak, politielede het die hond op die toneel doodgeskiet. Nou ja, die gerechtelike doodsonderzoek is by die man Guang polisstasie geregistreer. Nou wees net daar waar in een dorp het die mense beklei vir die voortbestaan en dan ewe skielik kry jy hierdie geval. En hierdie geval het tot gevolg gehad dat na die boogenoemde geval het 49 pitbull eienaars binnen die eerste 3 dae na die aanval hulle pitbulls na die Bloemfontein na die DBV toegevat en hulle honde opgegee. Nou, joh, dit is baie gevra van as jy een hond het om hom net op sy spesie te gaan opgee. Ek meen, jy ken jou hond en enzovoorts, enzovoorts, maar in elk geval, dit is die achtergrondskets daar so, en die gevolge daarvan, en dan die resultate, is die opgee van 49 pitbulls in die eerste 3 dae, net as gevolg van die aangeleentheid. Nou, die nadele van die BSL Breed Specific Legislation. Daar is geen bewyse dat Breed Specific Legislation gemeenskappe veiliger maak nie. BSL is ondoeltreffend omdat dit die resultaat excuse, een hondebyt in plaas van een oorzaak slechte diere eienaars behandel. Let wel op, ne? Die punt is baie belangrik. Bijvoorbeeld, Miami dadek County, Florida, het een pitbull verbod sedert die 1980s, maar die graafskat maak steeds ongeveer 800 pitbulle wat onwettig besit word per jaar dood. Aragon, Spanje, het 5 jaar voor en 5 jaar nadat BSL in werking getree het of gestel is, geen verandering in hondebytgetalle gesien nie. Mense wat honde teel of oplei vir onwettige bekleierij of om onwettige activiteite te beskerm, sal hulle eenvoudig tot ander honderras wend as pitbulls verbied word. Bijvoorbeeld in 2005 was een pitbull verbod in Council Bluff, Iowa, het die byt van een bokser en Labrador retriever toegeneem, net soos die algemene of algehele hondebyt. In 1990, toe pitbulls in Winnipeg, Canada verbied is, het Rottweiler byte skielik toegeneem. Toe die stad die wet in 2000 verander om ras neutraal te wees in verband met die honde natuurlijk, het die honde byte afgeneem, die algemene hondebyte afgeneem. Nou, nadeel nummer 2 van BSL is een afleiding van wetgeving en beleide wat werkelijk veiligheidsdoelwitte kan bereik. Volgens een studie van noodlottige hondebyte tussen 1979 en 1996, alhoewel noodlottige aanvallen op mense blyk een ras-specifieke probleem te wees, meer die pitbull type en rottweilers,
kan ander rasse byt en sterftes teen hoë koerse veroorsaak. As gevolg van probleme wat inherent is om 'n hond se ras met sekerheid te bepaal, bring die toepassing van ras-spesifieke verordening grondwetlike en praktiese kwesties op. Noodlottige aanvalle verteenwoordig klein deel van hondebytbeserings aan mense en behoort dus nie die primêre faktor te wees wat die openbare beleid rakende gevaarlike honde dryf nie. Die praktiese alternatiewe vir ras-spesifieke verordeninge bestaan en hou belofte in vir die voorkoming van hondebyte. Best Friends Animal Society het 3 versagtende faktore in die hondeaanvalle verduidelik. Eerste, hulle sê 97% van die eienaars het nie die honde gesteriliseer nie. 84% van die eienaars het hulle honde gemishandel of verwaarloos en 78% het die honde as waghonde of teelhonde gebruik in plaas daarvan om die honde as troeteldiere aan te hou. Nou ja, natuurlijk sal daar dan die agressie in hierdie honde voorkom. Die ASPCA merk ook op dat die ketting en vastmaak van honde buite, een gebrek aan gehoorzaamheidsopleiding, een selectieve teling en vir beskerming of bekleierij een risikofaktor vir alle hondeaanvalle is. Nou die wetgeving van swak diere eienaarskap sal meer effectief wees as verbod. Ek herhaal die sinnetjie, want is belangrik om dit te sê. Die wetgeving van swak diere eienaarskap sal meer effectief wees as een verbod. Bijvoorbeeld St. Paul, Minnesota verbied mense wat verdieremishandeling of 2 of meer keer verwaarlozing aangehaal is om troeteldiere te besit. Dit is die richting om in te gaan. Wat sê kiel het at the source by die wortel van die oorzaak. Oké, okay, kom ons luister gauw weer na Bad Boys en hulle het a train to nowhere, Bad Boys Blue.

As hy Bad Boys Blue, as hy stoute blauw seentjies, my Smurfies is seker. A Train to Nowhere, en dan het Hanley, nou net laat weet, dat sy kan nie luister nie, hy was volgend, wat, daar was hy volgend 10 uur, een ontploffing by hulle substasie, en hier is beerdkracht ook. Nou, Radio Garden speel net een rikkie, dan draai die ding in die rondte. Op die stadium weet ons nie eens of ons vanavond sal kan uitsaai nie. Sal eers na 5 kan sê wat aangaan. Ok, ons gaan aan met die program. Calgary, Alberta, Canada het gemeenskapspolisieringsbeleid ingestel wat fokus op die agressie eerder as die ras. Die stad is in 2 jaar het hulle afname van 56% gehad in agressieve voorvalle en 21% afname in buite. Om hierdie redes word BSL onder andere deur die organisatie volgende organisaties gekant: American Bar Association, American Kennel Club, ASPCA, American Veterinary Medical Association, American Veterinary Society of Animal Behavior, the CDC, Humane Society, National Animal Control Association, National Canine Navorsingsraad, en dit is die mense die wat weet of wat meer ondervinding het. Dis so, as hulle met hulle, al hulle kennis by mekaar BSL teenkant, dan moet mens verseker glo wat hulle sê. Die derde nadeel van BSL is duur om uit te voer. Landwijd sal BSL geraamde, okay, dit is nou $476 miljoen, wat daai tyd was dit, ek gaan nou klink soos Jacob Zuma as ek hierdie cijfer probeer uitspreek, het is iets in die $844 miljoen, nou ja, ok, jy weet, at the risk of sounding like Zuma, dat is een ontzaglike bedrag, meer as $1 billion per jaar kos, en insluitend die toepassing van die wet, verwante veearts en skuilingszorg, genade dood en wegdoening en rechtskoste, daar is ongeveer 4.5 miljoen hondebuite per jaar, wat tot ongeveer 40 sterftes lei, wat elke sterfte belastingbetalers so wat $210 miljoen kos. Dis rand. Nou, dit is 'n hoë koste vir 'n relatiewe klein hoeveelheid belangrike of hoewel belangrik kwestie. Daar is ongeveer 78 miljoen honde in die Verenigde State, wat beteken dat minder as 17% van die honde, minder as 1.4% van buite en minder as 0.00001% van die Amerikaanse bevolking doodmaak. En natuurlik buitrasse wat nie deur BSL gedek word nie, ook. Een studie van 35 algemene rasse het bevind dat Chihuahuas was die agressiefste van die lot. Nou, Pitbull is eintlik nie eens 'n erkende honderras nie. Pitbull ras, daar is 'n algemene mythe dat die algemene publiek nie eintlik weet hoe om 'n pitbull te herken as hulle een sien nie. Dit is waarschijnlijk onwaarschijnlijk, aangezien mediadekking van pitbulle so algemeen is en daar baie inlichting oor pitbulls online en op die sociale media is. Oor die algemeen word pitbulle herkend aan
hulle vierkantige koppe en gespierde lichame. Nou maar, ja, ons dink hierdie mythe van Pitbull herken, wat onherkenbaar is, spruit uit een misverstand wat oor Pitbull werkelijk is. Baie mense dink Pitbulls is een specifieke ras, maar die term Pitbull is eindelijk een sampreel term wat verskye honderrasse insluit, wat dikwels boelierasse genoem word. Voorbeelde van hierdie rasse sluit in die Amerikaanse Pitbull Terrier, die Staffordshire Bull Terrier, die Bull Terrier self, dis die Vagabond, en die Cane Corso. Daar is ook een groot aantal mats basterhonde, wat waarschijnlijk Pitbull DNA insluit, wel ingesluit het in hulle mengsel, maar daar is dalk nie voor die hand liggend nie, die type honde. Dit is dus baie moontlik dat jy een lieflike hondjie kan red, wat van een boelieras afstam en nooit eers daarvan weet nie, tensy jy besluit om jou hond sy DNA te toets, of DNS dan, ja, DNA. Ok, ras-specifieke wetgeving, ons is nog steeds daar, BSL en Pitbulls, nou ras-specifieke selectieve wetgeving, wette, beskou sekere rasse van makdiere as gevaarlik. Die besluit om omstrede wetgeving van BSL verbod te teiken, Pitbulls en baie ander honderrasse. Die BSL verbod raak baie stede reg oor die wereld. Nou waarom bestaan BSL wetgeving? Oor die afgelope paar jaar het ons

0: mijn kind, wat kwel? Als je zo met je kost spelen, zit gewoonlijk met brussels en spruiten. Hij is al fout bij die werk.
1: Nee, mama, daar is die fout nie.
0: Is het omdat ik jou Lucies opgestoot het?
1: Nee, mama, dit is ook niet dit nie.
0: Is het die petrolprijs?
1: Nee, mama.
0: Maar dan forceer jezelf en praat, man.
2: Bam.

0: was Any Dream Will Do, soos gesing en panfluit gespeel deur Steven Sterling. Ek kry hier die boodskapie van Marlene en Charmaine van Jimiston. Hulle sê, goeie naand aan die long time nou hier. Ja, omtrent, ek het al gewonder of julle die land verlaat het. Ons luister al die pad van Primrose af, lekker muziek vanavond. Lekker aand en lekker naweek van Marlene en Charmaine. Baie dankie julle twee, dit is goed om weer van julle te hoor. En ek wonder nou maar net, waar is die beloofde luister van my hier van Houwek program? Ek weet, is lang terug het julle gesê, gaan julle weer vir ons een luister stuur. So gepraat daarvan, ek het natuurlijk dinsdag aand nog steeds een program hier van Houwek, en ek is op soek na luisters, ek het een wat ek moet opstel, en dan moet ek weer gaan na thema's kyk, of ons moet sommer maar ons eie keuses en goeie speel. Stuur vir ons een lysie van so tussen 25 en 30 liekies, met die kunstenaars naam en die liekies naam, hier na ons studio toe, 072-341-6888. Sit net jou naam by, en van wat die dorpie is, dan stel ons het op, en ons speel het vir jou op een dinsdag aand. Ek wil net nog twee events vir julle bekendstel, of vir julle daarvan herinner. Ons het verlede week ook daarvan gepraat. Die 30ste mei is daar een gospelfeest in Potchefstroom. Dit is van 11 uur tot 5 uur die middag by die Nederduits Hervormde Kerk in Wolmerhanstraat. Nou, Cassieville Juden gaan daar optree. Ook Joey Lane en Nico J, Lou Ann, Kabous, wat die MC is, Hans Strydom doen die klank, en Audrey gaan ook daar optree, en Hugo Strydom ook, hy bly daar in Potchefstroom. En daar stalletjies nog beskikbaar, en die toegang is R60 vir pensionarisse, R30 vir kinders onder 14 jaar. So, welkom, allemaal is welkom, bring julle eie kampstoele, en as julle wil inlichting hee, kan julle vir ons kontak, ek gaan vir julle die nodige inlichting dan deurgee. Dan het ons kerk hier in Kempton Park, dit is nou NG Kerk Kempton Hoogland, hier in die Wiekesweg Varriebeek Park, het een manne aand, maar allemaal is welkom, saam met Mike Bolhuis, vrijdag die 19 juni, dit is 18:30 vir 1900, en dit is R200 per persoon, daar is tafels beskikbaar, en dit sluit in biltong en brood en braaivleis. So as julle daarin belangstel, kontak ook vir ons, ons sal julle die inlichting deurgee. En ek dink, dit is al die aankondigings wat ek moes deurgegee het. Ek gaan met die volgende breek, net so voor ek moet afsluit, gaan ek vir julle vinnige lintnoedel gereg gee. Maar kom ons luister verder, net hierna, na Will Jordan. I did what I did for Maria. Then the flood led me into your life. Dan ons David Hasselhoff, Night Rider, nie, maar ek hoor, hy is die eerste oupa, hy sing nie meer nie. Sing vir ons Everybody Sunshine. Dan Tommy Rowe, Much More Love.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei.
2: See it.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te skop.

Ja, sy, dit was dan nou die tyd gewees, die vijf na Makkolanders ook, wat ook al lekker daar ingeschip het daar so met Hannes se vastrap. So, ek weet julle het die ene ook lekker geniet. Nou is het 8:00 en nou is het tyd vir ons gaskunstenaar. En ek moet vir julle sê, hierdie man, hy kan sing.

Mexican Gold dan daar van Stefan Visagi. En dit is op my nou die soos lekker inval nommerkie gewees. Ons het om woensdag aand ook gespeel. Great song, great song. Baie gewild ook onder ons luisteraars en dinge. Goed, Stefan Visagi natuurlijk en al sy ander liedjies. En ja, ons is lekker vrijdag aand. Is lekker cool hier so in Grabouw. En Johan Kul, ons burgemeester daar van amper sê ek van Brakkenjan. Ja, jy is van Kruibak, jy is nou kwaad wees, as ek sê, jy bly nou Brakkenjan en nie in Kruibak. Nee, Johan, ou stuur hier vir my een fotokie van sy vuur wat lekker brand. Ja, nee wat, Johan, geniet om my maat. Vanaand sit ek hier voor die vuur, ek sit achter die microfoon. Maar my planne is reg. Ek het uitgerus vandag op hierdie vakantiedag. Mense, ek het lekker, ek het vanochtend een bykie later opgestaan. Ek en ma het so vanmiddag so bykie tyd spandeer. Sommers so een paar, amper wil ek sê, movies en dinge goed gekyk so dier die dag. En ek het so bykie geloop skyns le hier vir so uur om te recharge. En my vuur is gepak en al die lekker dinge vir vanavond. Later dalk, dan af hoe moeg mama is. Hoe sê hulle, een mens moet altyd met een plan nie, want onze plannen moet net nie opraak nie. So, hier so is een halter met uurglas. Ek hoop julle geniet om een van hulle, ek dink is een van hulle laaste, nietste eniekies wat ons geluister, baie mooi song, en geniet om.

of bly in 'n chalet. Ontmoet jou gunsteling DJ, as ook bekende luisteraars en musikante. Ons gaan braai, dans, lag en musiek maak, heel naweek. Bespreek jou plek vandag op rimkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Laat jou deeg beweeg met die heel eerste Rimkat Radio Fees.

0: 8 bal. Daar's hy. Daai was nou gewees daar. Shout out daar vir die Boesemanlanders gewees. Kyk. As jy daai video, soos ek sê, daai video gesien het nê, hoe daai man laat loop, hy en Annabie laat loop. Daar so op die dansvloer vir die vuurtjie. Dan moet jy weet, die besigheid is aan. En hy hoor mos hy sê die ouens alleen vanaand by die huis. Hulle kuier vanaand alleen. Hulle kuier die huis onder die dak uit. Oberti, my maat, dit rein nou so kwaai daar in die Boesemanland. Jy sal maar nie daai ding moet doen nie. Jy sal maar moet die dak laat staan, papa, anders gaan jy nat reen. Daar is hy, my ou groot mater, net Discount Garage, Frikkie Pool. Ek het so lang las met hom Frikkie gesê, as yes, like om Frikkie, is vir my eer om weer 'n slag van jou te hoor, en in die posisie te wees, om met jou te kan gesê, as naan sê om Frikkie, hoe loop hy?
1: Naan toe, ja, lang las gepraat.
0: Jebo.
1: Net ingeskakel, luister net. Ek wil hem net een slag van jou sê, goeie naan. En
0: dankie.
1: Allemaal op die groep, waar jy ook al mag wees. Ek wil jy daarom ook groeten, sê goeie naam, dat gaat nog goed met ons die kant. Ons is nog gezond. Ja, nee, wat toi, ons rentjes kom so bietjie. Jylle is mis nou een oorvloed daarvan.
0: Ja, hy, toch.
1: Maar die veld, jy kan sien, die ou kleine goedjes beginnen alweer zo stadig onder de grond uitbeer.
0: Ja.
1: En de maartblommetjes, dat is ook gekregen zo hier en daar. Zo ja, okay. Daar, die dingen beginnen alweer zo stadig draai. Ja, die wat ooit nee, ons kap aan. Ons is niet haastig nagaan toen niet. Ons is rustig en ons is maar in die huis, zoals ze zal zeggen. Is een beetje koelerig buiten.
0: Ja.
1: Wel de avond is hier op de kant toe, zijn gezicht wijs. Zo, ons is dankbaar voor die koelde ook. Ja, nee, wat verder. Dat is nog precies een maand, toi, ja. Nou kom daar groot man, was van andere kant op ook, dus kant toe.
0: Ja.
1: Weer een beetje computertjes, zoals jouw mensen destijds gezegd. Zo ja, beginnen raken al opgewonden daar ook. Maar nou ja. Ja, nee, wat verder. Eet vanavond toe, zeilen. Uit die pot uit. Lekker. Ik zal nog niet zeggen wat ze eet niet.
0: Nee, maar kom nou.
1: Maar dat is lekker. En verder genieten ze het. Zo ja, nee, wat ooit. Laat die dingen maar lopen.
0: Ja.
1: Ons sal luister, boekie klop en ingeskakel bly. En morgen, so lang lewe, bietjie hier na boerendag toe gaan na Garies. Daar is opveilingsbiertente, you name it, dit is daar.
0: Daar sy.
1: So as daar iemand is wat luister en die kant toe kom, dis daar by die kerk.
0: Ja.
1: Jy kan maar daar kom uitdruk. En dingetje kom vat of dingetje kom koop. Ek geloof daar sal iets van alles wees. Lekker. As mense wat van Springbok af kom, ook seker moet hulle bultong rakke en wat alles. So ja, julle is welkom om af te draai en gou daar net in te loer en deur te stap en te kyk. So ondersteun maar die manne daar van die kant af ook as julle daar voorbij kom. Okay, toi, genoeg gepraat. Lekker aan vir allemaal. En my vrou, bly nog lief vir jou.
0: Ah,
1: so ja. Kom ons laat loop. Stamp hem maar toe. Ons is met jou. Lekker aan voor allemaal. Mooi loop. Bye.
0: Oké. Right. Luister wie. Ek raak vervoering hier. Soos ek so nou een Frikkie sit te luister. En sy manier van praat en dinge. Goed. En ek weet. Hulle is hem altijd lief vir mekaar. Hy en sy vrou en dinge. Goed. En daar is dit lekker. Hy praat van die blomme. En die goed wat op pad is. En wat al klaar gewees het. En wat kop uitsteek. En van... die kind wat huis toe kom, en alle, och man, wie, nou is dit een verlanging so, as die diesel net nie so dier was, die om Frikkie, as die diesel net nie so dier was, hier is ons twee in een rij, van lekker voetestamp muziek, eerste in Kaapland Boereorkest, met Blomtuid in Namakoland, en dan is het natuurlijk, ons eie persoonlijke Willie Nelson, en die Namakolanders met, hier, en dis wil ek nie blij nie, en dis nou hier, amper wil ek sê in die Kaap, ek wil daar in Namakoland blij.

0: Daar sy, Bokkie en sy Baanbrekers. Die album se naam is Gitaar Bokjol. So, luister, dit is nou lekker, lekker nommerkie, Nancy Hester aan kom. Ek gaan nou by jou boodskap ook wees. Eerstens hier op die lys is Braam en Marietjie. Nou, Braam en Marietjie Proel, hulle is daar van Velerif, en hier is like ook groot ou vriende van my hierdie, kan baie storiekies praat, ek en Braam en Marietjie, vooral daar oor die Sea Boys en dinge goed, en almal wat daar betrokke is, Connie Mathie en Martin Mathie, en die manne, en dan het ek en Bramse broer Lion, ons het ook een paar, ons kan ook een paar lang storiekies, ons kan een kort aan lang, hoe sê die mens, een kort aan lang laat raak, met ons stories. Nancy Bram, is lekker om vir jou te hoor.
1: Goeienaand, Toy. Jongens, geniet verskrikkelijk jou program.
0: Dankie, Bram.
1: Ons is met my vrijdag aan de altijd hier so in. En luister vir die radio, vir die Bramkat.
0: Daar sy.
1: Ek sal graag wil een versoek vraag, as het moontlik is, van Pieter Robert Marais na Makwaland. As dit moontlik is, ou toy, maak en daar so een dingetjie lekker aan. Waai.
0: Bram, my ou maat, kyk, ek het nou net twee van Pieter Robert Marais gespeel, die een van Namakoland, oor Namakoland, hy is hier ergens op my system, maar ek dink ek het hom nog nie omgeskakel na MP3 toe nie. So het gaan een bykie moeilik wees om die en te doen vir jou vanaan, maar ek hoop jy die vorige twee songs van hom gedoen. Ek sal kyk wat ek kan doen hier terwijl ek uitsaai of ek vir jou die ene ook kan gauw vinnig aflaai of download of whatever ook al soos die mense sê en vir hom vir jou speel, want kyk, ek het nou, wanneer was het laatst naweek, het ek ook een oud schoolvriendin van my, en jy en Marietjie sal hem ken, om oorlede, ach, heerlijkheid, uit Cosatina gespeel, Mastert, om Langjan sy meisiekind Hantie hier by my gehad, en toet ons lekker, omtrent heel aand, een aand, net na Pieter sy muziek geluister, so ek het een klomp van sy muziek, maar hulle is nog nie allemaal oorgedra na MP3 toe nie, en ek kan ongelukkig net MP3 speel op die lucht. So as jy vir my kans gee, miskien kry ek het recht, as ek het nou nie recht kry, moet nie te kwaad wees. Kom ons speel vir jou gauw ander ene, en jy sal weet wie is Juffie, nee, en Marietjie sal ook weet wie is Juffie, en daar is een paar manne wat sal weet wie is Juffie. Nou hierso is Sea Boys met Juffie, soos het is.

Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Rimkat Radio Groot Makiti. Ons hou Rimkat Radio fees by Bergevieroord, net buite die Parel. Bring jou familie en vriende na 'n naweek vol vermaak, pret en lewendige musiek. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Ontmoet jou gunsteling DJ, as ook bekende luisteraars en musikante. Ons gaan braai, dans, lag en musiek maak, heel naweek. Bespreek jou plek vandag op rimkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Laat jou deeg beweeg met die heel eerste Rimkat Radio fees.